0: Drie uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren, luister dan
1: elke zaterdag.

0: uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
1: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
0: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
2: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
0: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
0: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow.

0: uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Elf uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio. Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Het was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Piet, de website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

disco. And it ain't no country club either.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Twee uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 3 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543... Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 4 uur. Nieuws. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Goedemiddag. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Winter, can't stand the cold. I tend

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
5: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
6: Missiles are ready to launch.
5: En je speakers staan op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.
7: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bam. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Ja, deze vrijdagavond starten we met Snow, artiestennaam van Darren O'Brien, Canadese rapper, reggae dancehall muzikant. En hij is vooral bekend van deze hit. En dat was met een hit, jongens. Oh, jazeker. 15 weken genoteerd destijds in de hitlijst met als hoogste positie nummer 2 in de jaren 90, oftewel de 90s. En de 90s zitten er ook alweer aan te komen, want in januari dan gaat het weer gebeuren. Ja, de maand januari bestaat weer uit 5 vrijdagen, dus 5 weken. Dat betekent dat we de eerste vrijdag weer even terugblikken op het afgelopen jaar. En dat we dan 4 weken lang weer die 90s inschieten. En wellicht wordt het een keer tijd om eens een keer naar de 80s te gaan. Of de zero's, want daar kan onze Rens ook even mee
1: praten. Ja, zero's. Nee? Toen was ik ook nog maar jong, hè?
0: Ja, nou, maar dan weet je in ieder geval wel iets, toch?
1: Ja,
0: wel naar de tens.
1: Iets meer.
0: De tens.
1: Voor de twenties.
0: Oh, nee, ja, de twenties is heel jong. Dat is 6 jaar alleen maar bekende hits draaien.
1: Maar we hebben toen niet alles uit de 90s gedraaid.
0: Nee, er is nog veel meer. Maar ja, je moet het wel overal zien te vinden natuurlijk. Ja, alles is online beschikbaar op dit moment tegenwoordig. Sowieso ook niet de platen die allemaal in de tipperade staan vandaag. Maar daar kom ik straks even op. Onze tipperade in de computer op dit moment is niet compleet.
1: Niet?
0: Het is allemaal de schuld van 1 artiest.
1: Oh.
0: Ja, ik ga het straks even over hebben. Nou, goeie avond. Welkom. Vrijdag 28 augustus. Jaargang 7, show 317. Daar zijn we weer vandaag. Je hoort het al op links. Rens Schapendonk. Hij zit erbij tot aan de klok van 9 uur met Weekend Vibes op je radio. De beste start van je weekend. Ja, beter kan ik het niet zeggen en beter kan ik het niet formuleren.
1: Nee.
0: By the way, ik moet jou eens even spreken.
1: Oh.
0: Ja, ik heb weer een filmpje van jou gezien.
1: Ja.
0: Op het moment dat jij filmpjes opneemt, zet je dan heel de straat af of zo?
1: Hoezo?
0: Nou, je staat midden op de weg.
1: Ik sta gewoon op een heel rustig gedeelte in mijn wijk.
0: Ja, dat is gewoon bij jou bij de voordeur.
1: Ja.
0: Maar jij hebt volgens mij jullie mam op de rotonde staan. Die zegt van, nee, rechtdoor, wat onze Rens is aan het opnemen. Hup.
1: Ja.
0: En die zet jij dan net buiten beeld. Ja, ik ken jou wel, Spieft.
1: Ja,
0: ik weet het. Vandaag weer een vol programma. En ja hoor, het is de laatste vrijdag van de maand. Dat betekent dat we weer een verse, kakelverse mix marathon klaar hebben liggen van onze DJ Bas. Afgelopen maandag was ik er. Ja. Toen ging het niet helemaal lekker tijdens het oefenen, maar het gaat goed komen.

0: De Song of Vibes is dan wel weer een weekje voorbij, maar deze is toch wel lekker hoor. 2023, Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Aiken en She Knows. Nou, ik wou zeggen een hele goede avond. Ja, daar gaat hij weer, dames en heren. We gaan er weer tegenaan, 3 uur lang. Ja, niet alleen de zomerse platen, maar ook gewoon weer de normale platen natuurlijk. Er zijn ook weer een aantal nieuwe platen uitgekomen vandaag. Dat straks in de tip en de top update. Maar ja, er is één artiest, dames en heren. Die heel de tipperade heeft de best van weg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Ik ga het straks uitleggen.
1: Nou, ik heb al een beetje een vermoeden. Maar...
0: Het is een ongeldige tipperade vandaag.
1: Een ongeldige tipperade?
0: Ja, hij telt nog niet. Hij is nog niet officieel. Nee.
1: Oei, oei.
0: Straks daar wat meer over. Allemaal vandaag nog natuurlijk. Ja, zoals ik al zei, de mixmarathon die ligt voor je klaar. Nummertje 74. Bas die was afgelopen maandag toen ik binnenkwam aan het oefenen. En ja. Sommige overgangen gingen niet helemaal lekker. De een was te lang, de ander lag niet precies in het ritme. En ik weet het allemaal niet. Maar goed, het was maar een oefensessie natuurlijk.
1: Ja.
0: En Bas heeft hem naderhand toch nog even opgenomen. En hij klinkt weer als een...
1: Heerlijk.
0: Hij klinkt weer super, jongens. Hij klinkt weer super. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. De week is weer voorbij. En wat voor een week. Bij ons is natuurlijk de school weer begonnen. Bij jou ook trouwens.
1: Volgende week.
0: Oh, volgende week pas?
1: Ja.
0: Zo, nog een weekje uit kunnen slapen, jongen.
1: Ja, lekker.
0: Oh, dat
1: ik zit er wel tegenop weer om naar school te gaan.
0: Ach, gaat er weg, man.
1: Ja.
0: Hartstikke lekker.
1: Het is wat het is.
0: Afgelopen maandag zijn wij dus ook weer begonnen. En afgelopen woensdag waren de kindjes allemaal weer op school. Oh, wat heb ik ze gemist.
1: Ja?
0: Ja, het is zo gezegd. En weet je wat nou het leuke is? We hebben aanmeldingen gehad van de eerste klassers. Nou, en als je de aanmeldingen krijgt, dan heb je de warme overdracht. Dat betekent dat van de basisschoolleraar, die overlegt dan met onze docenten.
1: Ja?
0: Onze leidende docenten. En die gaan dan bespreken van, nou, die jongen is zo en dit en dat. En wij hadden echt in het begin zoiets van, oh, wat krijgen we nou toch allemaal weer toegestuurd naar onze school.
1: Ja? Ja.
0: Maar ze zijn poeslief.
1: Nou, mooi.
0: Ja, echt waar. Ze luisteren echt. Ze houden de mond dicht als ze stil moeten zijn. Echt, ik ben zo super trots op onze nieuwe leerlingen.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Nou goed, ja, later dit jaar natuurlijk weer wat meer over de school. Want ja, het is weer begonnen en ik wil er altijd wel even wat over kletsen. Natuurlijk.
1: Ja,
0: zeker als onze Jurgen ook op links zit. Wat heb jij allemaal gedaan deze week, behalve dan uitslapen?
1: Ik ben gewoon weer begonnen met werken.
0: Verklaar het woord werken bij jou.
1: Nee, gewoon ook werken voor geld. Ja,
0: oh, serieus?
1: Werken,
0: oh, ja. Doe je dat ook nog?
1: Ja.
0: Oh, maar en, dat is niet voor de gemeente dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: En lekker gewandeld heel veel deze week.
0: Gewandeld?
1: Ja.
0: Hoezo dat? Met of zonder vriendin?
1: Beide.
0: En met zonder is ook wel een keer lekker, hè?
1: Ja, en met honden af en toe.
0: Met honden?
1: Ja.
0: Heb je honden?
1: Mijn vriendin heeft honden.
0: Oh, heeft jouw vriendin honden?
1: Ja.
0: Het lijkt wel dat jullie al samenwonen, joh.
1: Nee.
0: Oh, ik wou wel zeggen, je kijkt me zo aan, want ik dadelijk ga je iets bekennen. Dat ik denk van, toch niet.
1: Nee.
0: Nou goed, oké, het was ook voor jou weer een heerlijke week natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, bij ons staan alle deuren op dit moment open. Het is niet zo heel heet in de studio, maar het is wel lekker om even door te waaien. Dat is wel, ik kan het wel hebben zo, hoor.
2: De Weekendpool.
0: Die staat wel open sinds gisteravond 7:30. Ja, jullie moeten de keuze maken. Ik heb 2 platen. En wat voor platen, jongens. Oh! Oh!
1: Ja?
0: Hij is moeilijk! Vind ik dan.
1: Oh.
0: Ja, sorry.
1: Vind jij?
0: Ja, ik had ze naast elkaar gelegd. Ik denk, ja, hier moet ik gewoon de Weekendpool van maken.
1: Ja?
0: Zal ik ze laten horen?
1: Ja, is goed.
0: Dit zijn de 2 platen van vandaag.
2: Plaatje 1. Plaatje 2. De Weekendpool.
0: Nou, wat zei ik je?
1: Ja,
0: dat is toch een lastige dit?
1: Ja, dit is heel lastig.
0: 2 plaatsen. Plaatje 1, Memo van Dasha. En op plaatje 2, Oh My God, die heerlijke single van Rondé. Welke mag het worden voor jou om 7:45? Welke moeten wij gaan draaien? Stemmen kan via Instagram Weekend Vibes Flow Radio. Het kan ook via weekendvibesflowradio.nl. Ja, wat nog veel makkelijker is natuurlijk, is even een appje sturen naar de studio. 013-505-6030. App dan even door de fysieke tekst, plaatje 1 of plaatje 2. Ja, ik vind het echt lastig.
1: Ja.
0: Ik weet nog niet welk antwoord ik om 7:30 ga geven.
1: Ik ook.
0: Misschien jij wel. Heb jij je keuze al gemaakt? Heb je hem al doorgeklikt? Dan zien we hem wel verschijnen bij ons hier in de app. Straks om 7:15 gaan we de winnaar bekendmaken. Tot 7:30 kan je stemmen. Deze 2 platen vandaag, dames en heren.

0: Weekend Bowl.
1: Nou, ik wens je verdomd veel succes. Als je hieruit kunt komen, dan ben je echt een kanjer. Ja, dat moet ik wel even toegeven dan. We gaan naar muziek. We blijven in Nederland. En dit is weer zo'n lekkere, ja... Volgens mij nog niet eens in de hitlijsten gestaan... Maar

twee weken geleden dat deze plaat uitkwam. En vorige week tinderde ik daar in één keer die tipparade in. Wat niemand had verwacht. En ik kan je zeggen, hij komt vandaag nog een keertje terug. Want ja, hij zit in de mixmarathon van onze DJ Bas. En daar is hij heel lekker in doorgemixt. Ah, misschien is het tijd voor Yves Berendsen.

0: misschien is het tijd. Als mijn knop zoekt. Ja. Zal de warmte nog wel zijn, denk ik. Ja, de tip en de top-update voor deze vrijdag 28 augustus 2026. De laatste vrijdag van de maand. De laatste vrijdag van augustus. En dat betekent dat er weer nieuwe muziek is binnengekomen. Onder andere in de tipperaden. En daar gaat weer wat doorschuiven naar de top 40. Nou, we gaan eerst eens even kijken naar die tipperaden. 7 platen zijn er uit vandaag, dames en heren.
1: Oh.
0: Ja, je zou het niet zeggen, maar er zijn weer 7 nieuwe platen die ontzettend krakend zijn. En die dus dampend en stampend die tipperaden onderin binnenschieten. Ja. Nou, welke gaan we verlaten? Even kijken, Marshmallow en Kelsey Ballerina. En Ballerini, sorry, Another Drink. Doughboy en A.G. Tracy en Stupid Move It. Ook die verdwijnt uit de tipperaden. Samen met Emma Heesters, de hartebreekster. Even kijken, Donnie en Robert van Hemert en Fisherman's Friend. Ik vind dat zo'n rare platen.
1: Ja, ik ken
0: denken,
1: hem ook helemaal niet.
0: Ja, nee, doe me denken aan die snoepjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Monique Smit, die is dan wel weer leuk. Ik denk dat je die nog bij jullie gaat horen in de afwasvibes op 9 oktober.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ik weet niet, ons Jurgen zit te luisteren. Dus ik denk dat het misschien wel een tipje is. Niet naar huis. Nou, dat gaan we voorlopig nog niet tot aan de klok van 9 uur. Rondé en Oh My God, die vandaag bij ons hier in de weekendpool zit. Die is ook verdwenen uit de tipperaden. Gaat hij door naar de top 40, ja of nee? En Roxy Dekker met Bare Minimum, ook die is verdwenen. 7 nieuwe platen komen daarvoor in de plaats. En welke zijn dat dan, Nick? Nou, op nummer 30 binnengekomen Marshmallow en Cameron Whitcomb. Een hele vreemde combinatie, maar wel een hele erge lekkere plaat. En die nieuwe plaat die heet Hollow. Op 29, daar is die dan weer. De nieuwe single van Alex Warren. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Emerald Eyes. Die is heerlijk, Rens.
1: Ja?
0: Zou je koptelefoon dadelijk even opbouwen?
1: Heerlijk.
0: De nieuwe single van Direct is ook uit. Binnengekomen nummer 28. Die heet My Friend. Ik vind het geen Direct plaat.
1: Nee?
0: Nee, het is, ik vind het een beetje, moet ik softie, waardeloos. Het is geen terugkomen van Direct, zeg maar. Naar hun break.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dat had voor mij
1: geen goede woorden voor.
0: Nee, het had voor mij iets sterker gemogen. En dan daar, ja, die ene meid die vandaag de tipperaan een beetje blokkeert. Want de
1: is heel haar album binnengekomen?
0: Nou, nee, dat weet ik niet. Maar de plaat is er nog niet. De plaat was vandaag nog niet te beluisteren. Terwijl het op vrijdag altijd uitkomt. Ik heb het over Bente. Parachute.
1: Bente?
0: Ja.
1: Oh.
0: Bente met Parachute. Of hij moet ondertussen online staan. Vanaf 6 uur. Dat kan. Dat heb ik dus nog niet gecheckt. Maar hij is dus nog nergens te vinden. Ik weet ook niet hoe dat die klinkt. Maar hij is binnenkomen nummer 27. Op nummer 26. Ja, Samuel Welte en Russo en Boom.
1: Boom. Ja, dat schijnt niet zo'n leuk nummer te zijn.
0: Ik vind er niks van. Het is wel en niet bij mij.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit. Maar, ja.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Ja, die draaien wel langer hier op de zender. Ik vind het een heerlijk plaatje, die Billy Dans. Ik vind het een heerlijk manneke. En op nummer 8 binnengekomen in de tipperaden vandaag. Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij. Alsjeblieft, Rens Schapendonk. En ik zei het al, jij gaat die stroopwafel sowieso verdienen.
1: Ja, ik heb het blaadje niet eens nodig.
0: Nee, maar ik ga eerst even zeggen welke dat eruit is.
1: Dat is goed.
0: Dan moet ik wel even. Ik ben weer niet up-to-date, jongens. Oh, wat slecht dit.
1: Nick, jongen, voorbereid.
0: Ja, slecht. Ja, nou, het stond klaar, maar ik heb het niet gerefreshed. Even kijken. 1 plaat is er verdwenen vandaag. 27 weken stond hij genoteerd in de top 40. Miles Smith in samenwerking met Niall Horan en Drive Safe. En ik ga heel even kijken of dat het klopt. Ja, het klopt als een bus. Binnengekomen vandaag op nummer 20. Rens Schapendonk. Welke is het?
1: Ja, dat kan niemand anders zijn dan onze popqueen Roxy Dekker met Bare Minimum.
0: Weet je zeker?
1: Ja. Echt 100% zeker.
0: Oké, nou vooruit dan. Ja! Hoppatee.
1: Ja. Ja, dit is fantastisch.
0: Nou, ik zat gisteravond die tip binnen te halen. En ik zie welke dat eruit gaat. Ik denk, nou, die zet ik alvast door naar de top 40 in de playlist. Of tenminste in de database bij ons. Ik denk, ik zie wel welke. Hef 7 platen. Meestal heb je er dan 3 of 4 die doorgaan. En Domien Verschuren die zei vanmiddag, ja, er gaat 1 plaat naar de top 40. Of er gaat er eentje uit te braden. Ik denk, ja, dan weet ik gelijk welke het is. Of nieuwe binnenkomer in de top 40. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, inderdaad, Roxy Dekker, Bare Minimum.
1: Minimum.
0: Ja, minimum. Het is gewoon Nederlands taal.
1: Ja.
0: En die is binnenkomen vandaag op nummer 20. De host is wel snel. Dat is al op de helft.
1: Ja.
0: Gelijk binnenkomen op de helft.
1: Ja, maar het is ook gast. Gaan we die draaien?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik er niks aan vind.
1: Vind jij er niks aan?
0: Ik vind er niks aan.
1: Dan wil ik dat jij hem voor mij gaat draaien vanavond.
0: Ook vanavond?
1: Vanavond nog.
0: Je weet niet hoeveel platen ik nog extra moet draaien. Er zijn nog mensen overleden en zo. Je weet het niet.
1: Oh, het is zo'n lekker nummer, Nick.
0: Ja, dat weet ik, maar deze is veel lekkerder. Ik zei het net al, die nieuwe single van Alex Warren. Die heb ik voor je klaarstaan. En je gaat kennis maken met zijn nieuwe single. En dit is die. Ja, Rens, daar komt hij aan. Emerald Eyes.

0: Ik ga eerst even naar links kijken, want volgens mij had ik gelijk, of niet?
1: Ja, hij is wel lekker.
0: Hij is erg lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, de nieuwe single van Alex Warren hoorde je hier. Emerald Eyes, nieuw op Flow Radio. Ja, ik heb weer een irritatiepuntje op de kalender staan.
1: Dames. Oh jee.
0: Ja. Ik stond afgelopen week stond ik bij een supermarkt hier in Hilvarenbeek. En ja, ik begin erachter gekomen, het gebeurt me steeds vaker. Ik begin er een bloedhekel aan te krijgen. Ken je dat? Dat mensen een volle kar hebben. Nou ja, een halfvolle kar met boodschappen. Ja. En dat ze dan de boodschappen op de band zetten. Ja. Die band die gaat door. Dan gaat hij naar de andere kant, wordt dat er afgehaald. Dat wordt dan zo doorgelegd. Dan blijft dat karretje op dezelfde positie staan.
1: Ja.
0: Ja. Dan zegt die man van, oké, het is klaar. Dan loopt hij met het karretje naar de andere kant. Dan gaat hij op zijn gemak eerst alles inladen in tassen. En dan gaat hij pas afrekenen. Terwijl er nog 17 mensen achter hem staan. Oh, ik vind het zo bloedirritant, hè. Ik heb er zo'n hekel aan.
1: Bij welke supermarkt was jij dan dat wij nog gewoon een normale kassa hebben?
0: Met het gele logo daar.
1: Oh, oké.
0: En ja, ik stond bij de kletskassa, maar er werd weinig gekletst. Of is dat geen kletskassa meer? Ik weet het niet.
1: Maar waarom wil je dan naar de kletskassa? Je kan toch ook gewoon zelf kennen?
0: Nee, ja, dat weet ik. Maar ik ga niet, als ik heel veel artikelen heb, dan moet de kassière dat maar doen voor mij, hoor.
1: Hoezo? Nee, kun je gewoon thuis de boodschappen doen, Biep?
0: Oh nee, maar dat doe ik nooit. Oh nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
1: Nou,
0: nee.
1: Het is ook nooit goed.
0: Nee, dat vind ik niet fijn. Ik zie mensen af en toe dat ding en dan moet je weer min als je iets verkeerd doet. Dan moet je weer plus. En ik zie mensen af en toe zie ik echt stoeien met dat ding. Dat ik denk van, nou, mij niet gezien. Laat mij maar gewoon lekker naar de kassa. Bliep, bliep, bliep. Klaar.
1: Dat is echt de meeste boomeropmerking die ik de laatste week heb gehoord.
0: Interesseer me echt geen reet.
1: Ja, wel.
0: Interesseer me geen reet, Rens Schapendonk. Ik heb er zo'n bloedhekel aan die dingen. Echt. En moet je dat zo op je karretje zetten, moet je maar afhalen. Of je moet het ervoor houden en dan moet dat weer... Nee, ik doe het niet. Die cashière moet ook er geld
1: verdienen. Dat is prima, maar dan vind ik ook niet dat je mag klagen over een lange rij.
0: Nee, ik zat niet te klagen over de lange rij. Ik zat over het feit hoe je onze boodschappen doet.
1: Ja, over dat lang duurt.
0: Ja, maar luister. Nou, trouwens, ik ga er ook niet over.
1: Ja, zeg maar.
0: Nee, ja, maar het is toch niet zo. Je gaat toch niet eerst je kar leegtrekken. Wacht tot alles aan de andere kant is bij die dame. Dan loop je daar naartoe. Dan ga je het alles in die zakken en in die tassen proppen. En dan ga je op je gemak nog eens afrekenen.
1: Ja.
0: Ik zet het op de band, het komt hier aan. Ik zet het gelijk weer in het kratje. Ik reken af, ben weg. Van mij heeft niemand last.
1: Maar misschien wil diegene ook gewoon kletsen bij de kassa... en dat het daarom wat langer duurt.
0: Hij heeft geen woord gezegd.
1: Oh. Nou ja.
0: En volgens mij, nou komt... ik wou net zeggen, onze Jurgen zit te luisteren. Die komt er weer aan. We hebben het alles over de beurtbalkjes gehad.
1: Ja.
0: Ja, nou, die heb ik dan ook zelf... Ja, de beurtbalkjes.
1: Ja.
0: Die heb ik dan ook zelf neer moeten leggen. Even kijken. Vroeger had je van die balken waarmee je de uitvoer van de kassa in twee vakken kon splitsen. Ja, inderdaad. Ja. Dan kon je naar links en naar rechts. Dat is ook al niet meer.
1: Nee, is dat niet meer?
0: Nou, daar niet. Daar was het wel. Bij de oude winkel die nu weg is.
1: Ja.
0: Zeg maar, met het oranje logo. Daar hadden ze het wel. Als je dan kon je naar de andere kant. Ja, dat is waar, Jurgen. Dat is helemaal... Ja. Dat klopt, zeg. Nee, heb ik hier nog nooit gezien, hoor. Bij de... Misschien moeten we dat... Ik ga dat morgen vroeg ga ik boodschappen doen. Ik ga daar gewoon eens even introduceren.
1: Maar weet je waarom ze het niet meer hebben?
0: Want?
1: Omdat mensen gewoon zelf scannen.
0: Komt u weer aan, jongens. Oh, jongens. Oh ja, we kunnen hier uren over doorgaan. Ja, maar ik blijf in ieder geval bij mijn punt, bij mijn standpunt.
1: Ik ook.
0: Echt waar, irritant, irritant hier dan. Stel dat vanmiddag zat ik weer achter een auto aan, joh.
1: Wacht.
0: Ja, die reed 25 op de Roversheide daar ergens. Oh man, zeg, ik ben er voorbij gescheept. Zat zo'n oud dametje van 82 in, volgens mij zo. Maar ja.

0: Ah, deze knalt er zo lekker in, hè? Plaatje 1987, de Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister.
1: Het Weekend 5's weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, we gaan eens even kijken wat het gaat doen. Het weer tot en met aanstaande zondagavond, Rens Schapendonk.
2: Ja, wat vond je van het weer afgelopen week?
0: Ja, het was best lekker. We hebben afgelopen dinsdag hebben wij met de eerste klas staan barbecuen buiten. We hebben de hamburgers gebarbecued. Ja, dat was super weer.
2: Ja?
0: Ja, niet te heet, niet te koud. Gewoon lekker, normaal zonnetje.

0: lekker onder de schaduwdoeken bij ons op school.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: lekker.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, en vandaar dan die plensbuien, hè? Heerlijk. Nee, ja. Dat was gisteren trouwens.
1: Ja,
0: gisteren was het.
1: Ja, en vandaag.
0: Ja, vandaag. Ja, misschien komt het nog wel.
2: Waar gaat het doen? Ik heb in ieder geval mijn weer t-shirt aangetrokken.
0: Oh!
2: Dus, ja, okay. Zeker.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, wat gaat het doen? Hè?
0: Ja, dat vraag ik aan jou, ja.
2: Dit weekend. Mm-hmm. Vannacht trekken in ieder geval de meeste buien naar het oosten weg en volgen uiteindelijk brede opklaringen. Halverwege de avond ligt het kwik rond een graad of 16. Vannacht neemt de bewolking toe. Daarbij kan plaatselijk ook wat onweer voorkomen. Met temperaturen die niet lager uitkomen dan 13 tot 16 graden, wordt het niet bepaald koud. Morgenochtend zijn er zonnige perioden. De temperatuur schommelt rond 19 graden tegen het einde van de ochtend. Morgenmiddag schijnt landinwaarts geregeld de zon, maar komt het zo nu en dan tot een bui. De wind is zeer krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 23 graden. Morgenavond ziet het weerbeeld er wisselend bewolkt uit. Hierbij is onweer mogelijk, kans op flinke windvlagen en op sommige plaatsen kan meer dan 10 mm neerslag vallen. Achter deze buienzone volgen weer opklaringen en wordt het rustiger.
1: Als je zomaar in zo'n bui zit, dan gaat de zon weer schijnen.
2: Ja. Ben je wel snel droog. Morgennacht is het meeste droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Zondag zijn er gedurende de hele dag enkele zonnige perioden. Uiteindelijk kan wel in het hele land een bui vallen. De temperatuur stijgt net als zaterdag naar 20 tot 23 graden. Kortom, ga je dit weekend naar Decibel, houd dan in ieder geval elke dag rekening met wat buien. En het weer na zondag, dat hoor je in uurtje 3.
0: Ja, ga je nog naar Decibel of niet?
2: Nee.
0: Ben je er ook niet geweest met de raad?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
2: we zijn niet uitgenodigd.
0: Oh, niet uitgenodigd?
2: Nee.
0: Wat is dat nou toch?
2: Volgend jaar weer, hè?
0: Nou ja, wie weet. De Weekendpool. De Weekendpool die staat open nog tot aan de klok van 7:30. En wij willen weten welke plaat we moeten draaien rond de klok van 7:15. Ik heb er twee klaarstaan. Twee heerlijke knallers tegenover elkaar. Memo van Dasha en plaatje 2. Oh my god, Rondé. En er zijn nog wat appjes binnengekomen. Op dit moment met wat stemming. Ja, we gaan dadelijk even checken of dat op de Instagram-kanalen ook nog wel binnenkomt. Maar ik zal ze even laten horen. Dit zijn ze voor vandaag. En spit den oren, want het is niet echt makkelijk, moet ik zeggen.
3: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Stemmen kan, plaatje 1 of plaatje 2, wat wil je horen over een uurtje? Weekend Vibes Flow Radio op Instagram, ga dan naar de stories, maak daar even je keuze. Je kunt ook gaan naar weekendvibesflowradio.nl, scroll dan even naar beneden, kom je vanzelf tegen. Of app even door naar de studio op 013-505-6030, plaatje 1 of plaatje 2, wat wil je horen? Laat het ons weten voor 7:30. Afgelopen week, 2 dagen geleden of zo, voor gisteren, wanneer was het? Gisteren, eergisteren?
1: Ja, zoiets.
0: En één keer daar het bericht dat Dolly Parton is overleden.
1: Ja.
0: Ik noem haar altijd Dolly Kanon.
1: Hoezo?
0: Ja, dat is toch een kanon van de stem, joh.
1: Ja,
0: die
1: zeker.
0: Die knalt er gewoon uit.
1: Zeker.
0: En toen dacht ik van, ja, welke plaat moeten we gaan draaien? En die meid, die heeft er zoveel gemaakt. En ik zei net tegen jou, we kunnen ook even een kerstplaatje draaien. Maar daar hebben we het toch niet voor gekozen. We gaan gewoon die ene doen.
1: Ja, gewoon die ene.
0: Die ene. Gewoon die soloplaat. Niet die ene met die man met die baard.
1: Eens.
0: Ja, zullen we doen?
1: Ja.
0: Oké. Dit is die. Dolly Kanon, oftewel Dolly Parton. Overleden afgelopen week. 9 to 5. Alleen nog een herinnering. 80 jaar.

0: van niks en Spot the Fake hier op Flow Radio. Ja, en zo zijn we ook alweer aan het einde gekomen van uurtje 1 op deze vrijdag 28 augustus. Ja, het gaat zo snel weer voorbij, echt waar. We gaan op richting uurtje 3, want in uurtje 3 hebben we natuurlijk Mix Marathon nummer 74 voor je klaar liggen van ons eigen huis DJ Bas Vrijsbergen. Met onder andere de nieuwe single daarin van Robin Schulz en Watermate. Ja, en die is erg lekker. En de mix zelf ook, moet ik zeggen. Dus dat straks allemaal in uurtje 3. Uurtje 2 natuurlijk nog die weekendroulette die we gaan spelen. We gaan nog eens even kijken wat de winnaar wordt van de weekendpool. Is er wel een winnaar? Moeten we terug gaan kijken naar gisteravond 9 uur? Het is allemaal nog de vraag. En niet alleen Dolly Parton is afgelopen week overleden. Er is nog iemand anders overleden. Een heel groot acteur. En dat betekent dat Home Alone nu alweer zijn 6e persoon mist.
1: 6e alweer?
0: Zijn 6e persoon. Straks gaan we de naam even allemaal opnoemen. En hij speelde ook in een film die ik niet durf te kijken.
1: Oh?
0: Dan speelde hij een heel erge clown.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Ja, nou, dan weet jij het wel, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Oké, goed. Nou, wij zijn aan het einde gekomen. We gaan nog één plaatje draaien tot aan de klok van 7 uur. Daarna de reclame, het nieuws. En daarna zijn we heel snel terug met een plaatje. Die denk je van, hey, dat is van Madonna? Nee. Ja, ook wel, maar ook weer niet. Madhouse, daar gaan we zo meteen mee starten.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is weer vrijdagavond.
5: Het is weer vrijdagavond.
4: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.

0: Ja, ik heb het idee dat die Madonna best wel heeft verdiend aan deze man, hoor. Deze Madhouse. Als ik zie wat er allemaal gerecoverd is in een ander stijl. Ja, in het jaar 2002 allemaal notabene. Dan heb ik het over, even kijken, Frozen, Into the Groove, La Isla Bonita. Ja, maar dat zijn niet de echte krakers geweest, Rens. Het is meer Like a Virgin. Die heeft, even kijken, 3 weken in de lijst gestaan. Holiday, ook een plaatje van Madonna. 8 weken in de lijst. Maar deze die knalde toch echt uit. Dit was een echte hit. Like a Prayer, 20 weken genoteerd met als hoogste positie nummer 2. En over 2 gesproken, uurtje 2 is gestart. 6 minuten over de klok van 7 uur. Een hele goede avond. Welkom. Vrijdag 28 augustus, show 317, jaargang 7 alweer voor Weekend Vibes. Tot aan de klok van 9 uur, de beste start van je weekend. Met vandaag op links Rens Schapendonk.
1: Ja.
0: En we gaan in dit uur nog wel een en ander doen. Onder andere om 7:30 eventjes die weekendroulette. We gaan de lijnen sluiten tegen 7:30. We gaan nog bekendmaken wat de winnaar wordt als er een winnaar is voor de weekendpol. Dat zijn 2 platen, dat zijn best lastig. Ik kreeg net op de privé kreeg een app. Dit is toch niet te doen? Ja. Nee, ja, sorry. Af en toe heb ik wel eens een goede brainwave. En dan denk ik van ik leg die 2 naast elkaar. En dan moet je maar zien of dat je kunt kiezen, ja of nee.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik moet er nog steeds over nadenken welke ik zou kiezen.
1: Jij hebt nog niet gekozen?
0: Ik heb nog niet. Jij wel?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, daarom, dat bedoel ik. Nou ja, het is gewoon hartstikke moeilijk. Nog veel lekkere muziek onderweg. Ik heb onder andere de nieuwe zinger van Ashy hebben klaarstaan die vorige week uitkwam. Een plaatje van Inge van Kalkar. Dat is een Nederlandse zangeres. En dan denk je bij jezelf van, ken ik die ergens van? Nee, die ken je nergens van. Maar die stond een keer in een lijstje ergens. En die plaat komt best wel lekker. Ik denk, nou, dan zetten we die gewoon in de database, toch?
1: Ja.
0: Lekker in de non-stop. Pitbull en Keisha heb ik ook nog voor je klaarstaan. Oh, er komt nog heel wat voorbij. En onze Jurgen die kan zich vast klaar gaan maken. Want ik heb Shakira met Zoo ook nog ergens in het programma zitten. Ik heb nog nieuwe muziek meegenomen uit de tipperade. Gaan we zo meteen nog een leuke plaat draaien. Ik heb er ook nog een plaat bij die niet in de tipperade is terechtgekomen. Maar die weer vandaag is uitgekomen.
1: Oh.
0: En dat is een artiest die ik vaker wil draaien. En nee, het is geen Vincent Visser. Nee. Het is een buitenlandse artiest. Tenminste, dat denk ik. Ik moet nog even opzoeken, ik weet het niet zeker. Ja. Maar die heeft weer een plaatje gecoverd.
1: Oh, oké. Okay.
0: En ik ga heel even kijken of dat plaatje in de database staat. Maar volgens mij wel. Het is het plaatje van The Course, volgens mij. Ja, dat zegt jou niks. Ik zie alweer 2 ogen naar mij kijken. Zo van die herten oogjes van, ik ben onschuldig, ik weet van niks. Ja, heel simpel. Nou, daar straks wat meer over.
2: De Weekendpol.
0: Eerst die rottige keuze maken tussen 2 platen. 2 moeilijke platen vandaag. Plaatje 1 heb ik klaarstaan op deze weekendpol van 28 augustus. Memo van Dasha. En op plaatje 2, daar staat Rondé en Oh My God. En die is vandaag die tipperade uitgevlogen. Oh ja, ja, echt waar. Het is wel heel jammer. Ik vind het wel een goede plaat. Maar ik vind Dasha met Memo vind ik ook een goede plaat. Ik snap nog steeds niet waarom die plaat niet in de tipperade terecht is gekomen.
1: Ja, dat is toch bijzonder, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Maar ja.
0: En ze maakt lekkere muziek de laatste tijd, maar niet één die doorbreekt. Waar is de tijd dat het wel gebeurde? Dat is alweer lang geleden.
1: Ja, dat is al lang geleden.
0: Nou, deze 2 platen staan tegenover elkaar. Succes met luisteren.
2: Plaatje 1.

Het horen, plaatje 1 Memo, Dasha of plaatje 2 Ronde en Oh My God. Stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes Low Radio. Ga dan naar de stories, maak daar je keuze tussen plaat 1 of plaat 2. Je kunt ook gaan naar onze website weekendvibesflowradio.nl. Daar kun je de keuze maken, maar het is eigenlijk veel makkelijker om even een appje te sturen naar de studio. 013-505-6030. Plaatje 1 of plaatje 2, dat moet je even doorgeven. En doe het voor 7:30, want dan...

Even terug naar 1982 met Van den Berg en Burning Heart. Lang geleden dat ik deze alweer gehoord heb, maar wel leuk om nog een keertje te draaien. Eventjes wat anders.

0: Ik ga het volgende week ook nog even met onze Jurgen over hebben. Want ik heb er iets gelezen afgelopen week. Ik denk, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe met het Eurovisie Songfestival? Ja. Ik kwam een bericht tegen dat Canada mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. Ja, sorry hoor, maar hoe euro zijn we nog bezig met dit festival? Nieuw-Zeeland zit er al bij, nu Canada weer.
1: Ja, niet.
0: Zullen we gewoon een World Song Festival gaan maken of zo?
1: Ja, dat zou... Nou ja, als wij ook niet meedoen, dan...
0: Ja, maar dat is toch niet Canada, dat ligt helemaal aan de andere kant van de wereld. Ja. Daar heeft toch niks met euro te maken?
1: Nee, klopt.
0: Nee.
1: Maar staat het al vast dan, dat Canada meedoet?
0: Ja, het stond in het bericht stond van wel, maar ja. Maar dat komt natuurlijk omdat Nederland weer afhaakt dit jaar. Ik ben benieuwd, zouden we er nog meer gaan afhaken, denk je? Nederland gaat dat niet. Tenminste, de Avrotros gaat niemand uitzetten. Hè? Ja. Die gaat niemand mee laten doen. Maar
1: ik zou Spanje er nog wel voor aanzien.
0: Ja, dat is een van de hoofdsponsoren natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Nederland maar, betaalt ook best aardig mee, heb ik begrepen van Jurgen toen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben heel benieuwd of er een omroep is. Omroep Max die zei eerst nee, nu is het weer een twijfel, heb ik alweer ergens gelezen. Oh. Ja, hebben die het geld daarvoor, joh?
1: Ja, dat is ook nog maar de vraag. Ja, het kost de zak met geld, maar ja.
0: Ja, het kost echt de zak met geld, ja. Nou, weet je wat? Voor mij is het dan geen euro meer eigenlijk, hoor. Geen Eurovisie Songfestival.
1: Nee, daar is het niet.
0: Nee. Nou ja, ik ben er gewoon klaar mee. Ja. Ik ga gewoon nooit meer kijken. Ik trek er die stekker uit, wacht even. Zo, afgelopen.
1: Laat ermee.
0: We gaan naar Inge van Kalker. Komt uit Nederland met een hele mooie plaats. Super!

0: Zo, en zo eindigt hij in één keer heel abrupt. Ashy and Stop the Wedding. We gaan naar nieuwe muziek. En dat is muziek die vandaag niet in de tipraden terecht is gekomen. Maar wel vandaag is uitgekomen van een artiest die wij best vaak draaien, moet ik zeggen. Bij ons hier in Weekend Vibes. Ik laat jou eerst even iets horen. Want dit ken jij ongetwijfeld.
1: Go on, leave me breathless.
0: Ja, dat ken je.
2: Ja,
0: is
2: het.
0: Nou, dat is het plaatje van The Course. En Breathless hier op Flow Radio. En Cyril, die heeft daar een leuk covertje van gemaakt.
2: Oh.
0: Ja, nee, klinkt altijd lekker zomers. Ja, nou is de zomer al bijna te einde. Maar Cyril Reilly, beter bekend dus onder de artiestennaam Cyril. Het is een Australische DJ. Het is dus een manneke. Ik dacht dus straks even dat het een vrouw was, maar dat is niet. Hij is muziekproducent, gespecialiseerd in house en dance. Brak in 2023 door met de plaat die wij wel vaker draaien, Stumbling In.
2: Ja.
0: Hij is 29 jaar en als je hem vandaag aan het werk wil zien, dan moet je heel rap worden, want hij staat vanavond om 10 uur Canadese tijd in Calgary. Morgen staat hij in Vancouver en de dag erop staat hij in Whistler in Canada. Volgens mij is hij met een tourneetje bezig of zo, lijkt wel.
2: Ja, een toertje.
0: Ja, als je 3 dagen in Canada bent, dan ben je volgens mij met een tourneetje bezig. Maar die nieuwe muziek, die is vandaag uitgekomen en dit is die. Ik vind hem best lekker. Reden genoeg om kennis te maken met de nieuwe zing van Cyril. Gaat hij volgende week door naar de

Hij is lekker fris en fruitig, hè? De nieuwe plaats van Cyril vandaag uitgekomen. En Breathless, origineel van The Corrs natuurlijk. Wij gaan op richting het sluiten van de weekendpool voor deze vrijdag 28 augustus. Maar eerst muziek uit Nederland. De Pumas en Snelle. En dit is Op jou heb ik gewacht. Goedenavond, dit is Weekend Vibes.

0: op jou.
1: Heerlijk leuk blaadje, op jou heb ik gewacht. We gaan kijken, want op 7:30 heb ik ook gewacht. Want dan kunnen we lijnen sluiten. De weekendpool. Wil je nog stemmen, moet je snel zijn. Dat was die, tot zover. Dankjewel als jij je stem hebt uitgebracht. Er is redelijk wat gestemd. Maar de platen zijn niet echt heel bekend volgens mij bij onze volgers. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Vorige week was het heel spannend. In ieder geval, ging elke dag het gelijk op. Dan de een, dan de ander, dan de een weer. Ja, dat was echt kriebeltjes hoor. Ja, maar toen hadden we ook de Summer Vibes. Dus dat is net iets anders. Ja, dat is net iets anders. Straks om 7:15 gaan we de winnaar bekendmaken hier op de zender van Flow Radio. Dus je zult nog even een paar minuten geduld moeten hebben. Maar tot die tijd hebben we natuurlijk nog iets anders leuks. En dat is dat we naar het casino gaan, Rens.
2: Ja.
1: Het gaat weer gebeuren, dames en heren. Ja. Goh, gelijk het sfeertje erin. Hoppatee.
2: Altijd ontspannen.
1: Ja, altijd heerlijk. We gaan de weekendroulette spelen, dames en heren. Wat is nou die weekendroulette? Ja, ik kan me niet voorstellen dat je niet weet wat het is. Maar in ieder geval, we hebben een weekendroulette hier voor ons neus liggen op het eilandje. Net voor ons neus van onze Rens. Dat is de tafel. En de tafel die is gevuld met getalletjes. 0 tot en met 36. Oftewel 37 getalletjes liggen daar klaar. En achter elk getalletje van dat rouletje wat daar ligt, zit een plaatje, een mp3'tje. Ja. En dat zijn plaatjes die we de ene keer wat meer draaien, maar de andere keer dat je zegt van, ach verrek, ja, die bestaat ook nog. Dat je zoiets hebt van, dat is lang geleden, dat ik die gehoord heb. Dat is echt zo'n, oh ja, momentje.
2: Ja,
1: of, oh die.
2: Ja, ja. Ja.
1: Nou, wij hebben daar een spelelement aan gebracht. 35 punten zijn er te winnen. Maar dan moet je dus wel het juiste nummertje raden.
2: Ja.
1: Ja, Rens. En voor jou is dat de laatste tijd nogal een probleempje.
2: Ja.
1: Maar wellicht is het vandaag voorbij, hè? Dan heb je weer 35 punten.
2: Ja.
1: Ik ga hier ook even de roulette erbij pakken. Want dan moet ik dadelijk een slinger aan gaan geven. Onze Jurgen die heeft voort een ritueel. En dat is dat hij het vaste nummer blijft vasthouden totdat, totdat het gevallen is. Zoals het vandaag weer valt, heeft hij alweer 3 keer de 35 punten dit jaar. Jurgen gaat voor nummer 25.
2: 25.
1: Dan ga ik nog een keuze maken. Normaal kijk ik ergens een zieke getalletje. Ik zie nu ook een getalletje. Ik ga voor 28.
2: Voor 28? Oh, ja. Dat is ook in de buurt nog.
1: Ja.
2: 28.
1: Ja, dat is op de tafel is het er net onder.
2: Ja, dat net onder.
1: Ja. En dan onze Rens nog. 2 weken geleden had je 35. Vorige week had je 0, hè, geloof ik.
2: Ja.
1: Jij dacht van, dan gaat hij wel een keer opvallen. Maar...
2: Ja, maar misschien doe ik dat nog wel eens een keer.
1: Ja, nou,
2: want ik heb heel vaak dat ik inzet en dan de week daarna een ander getal. En dan wordt dat die van vorige week.
1: Oké.
2: Dus...
1: Een beetje het jurige effect is dit.
2: Ja, ik ga op 0.
1: Jij gaat weer op 0.
2: Ja.
1: Oké. Nou ja, prima. Even kijken, dan mag jij de legendarische woorden zeggen, Rens. Want dan mag er niet meer gewisseld worden. Hè? Dat doe jij heel authentiek met de woordjes.
2: Rien ne va plus, niet meer wijzigen vanaf nu.
1: Dat bedoel ik.
2: Kijk, mooi.
1: Ik doe even resume. Ik sta vandaag op 28. Rens kiest nog een keertje van 0. En onze Jurgen die houdt vast aan nummer 25. Zijn we er klaar voor?
2: Ja, nou, mooi. Ik kom eraan.
1: Ja, nou, dat is helemaal mooi. Ik ga naar het veld. Hallo, ik ga naar het veld om te draaien. En als we dan eenmaal beginnen, dan zeg maar ja.
2: Ja.
1: Ja, oké, daar gaat hij. Huppatee, draaien, balletje erin. Hoi. Oh. Iets klopt er niet. Het geluideffect duurt langer als de...
2: Ja.
1: Zag je het?
2: Ja.
1: Hoe snel dat hij klaar was?
2: Eigenlijk niet, maar zo snel was hij.
1: Jezus. Maar Rens.
2: Ja.
1: Ik moet jou teleurstellen. Het is nummer 1.
2: Ja, dit is toch...
1: Sorry. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat het ding heel snel stil een balletje erin ligt.
2: Dat is ook lang geleden dat we die hebben gehad.
1: Ja, inderdaad. Hebben die alles ooit gehad?
2: Ja, vast wel, toch?
1: Ja, nou, dat kan ik zo zien in de map. Want anders dan... Ja, die hebben we al een keer gehad.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat dit voor een plaat is, dat durf ik ook niet te zeggen, hoor, jongens. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem erin slepen en dan ga ik hem voor jullie draaien. Het is... Wat ben je nou aan het doen, joh?
2: Gewoon aan het kijken.
1: Oh, je hangt wel met je neus op het scherm, man. Je hing er bijna achter, joh.
2: Ja.
1: Nou ja, maakt verder niet uit. Nummer 1 is het geworden voor vandaag, onze weekendroulette. Ja, dat is geen 0, dat is geen 28 en dat is zeker ook geen 25. Dat is gewoon nummer 1. Maar er zit wel een plaatje aan en dat is een plaatje uit 1994 van Ralph Falcon en Dirty Man.
2: Dirty Man.
1: Dirty Man. Nou, nee, niet Dirty Man. Oh. Dorothy Mann.
2: Dorothy Mann.
1: Dorothy. Je weet wel, dat is dat meisje van de gele pad van, hoe heet het? The Wizard of Oz. Dorothy heet die ook.
2: Geen idee.
1: Oh, jij moet echt die klassiekers eens even gaan bekijken, jongen. Want dat gaat niet goed komen. Ja, nee. Zo. We gaan hem draaien voor je. Dit is de winnaar van de weekendroulette voor deze vrijdag 28 augustus.

0: Ja, ik weet het niet, maar dit geeft wel een klein beetje de mixmarathon gevoel, zou ik maar zeggen, van onze DJ Bas. Die heeft ook altijd van die lekkere blaadjes die je eigenlijk niet kent. En dan toch best wel een lekker ritme eigenlijk even zo. Goed, ik zei het al net voor de klok van 7 uur... dat niet alleen Dolly Parton is overleden, hè, onze Dolly Kanon... maar er zijn nog wat meer mensen overleden deze week. Heel veel natuurlijk op deze aardkloot. Maar ook Tim Curry is overleden. Nou, wie is Tim Curry? Dat is een Britse acteur, zanger, componist, stemacteur en muzikant. Dat wist ik helemaal niet dat hij dat allemaal achter zijn naam had staan, joh. Hij is bekend van de tekenfilmserie Peter Pan and the Pirates. Hij vervulde de stemrol van Captain Hook in die serie... Hij werd bekend van de film Rocky Horror Picture Show uit 1975. En later speelde hij ook nog in de horror mini-tv-serie. Je weet wel, die enge clown van Stephen King, It.
1: Ja,
0: Die zo uit die putjes zo van... Come here, oh, heerlijk, zo. Ja. En dan sleurde hij daar weer een kind mee, die meende er een rol in. Maar hij speelde natuurlijk ook in Home Alone 2, Lost in New York. En wat speelde hij daar dan? Daar speelde hij Hector. En dat was eigenlijk de conciërge van het hotel. Oh. Die is op een gegeven moment ook dat hij de hotelkamer binnenkomt... dat hij weer met dat videofragment zit van loser en... dat hij dus wegvalt, dan weet ik het allemaal. Nou, hij is dus niet de enige die de afgelopen tijd is overleden uit Home Alone. Want John Candy is dus al verdwenen. He, dat was die muzikant in dat busje, die wat dikkere man, die wat gezette man. Robert Blossom, dat was die enge man die met die sneeuwschuiver in deel 1... zijn pad elke keer schoonmaakte. John Hurt, die is natuurlijk de vader, speelde die, van Kevin McAllister. Catherine O'Hara, dat was de moeder van de jongen. Ja. Dan hebben we afgelopen jaar Brenda Freaker, ook overleden. Dat was die vrouw met die duiven.
1: Woman.
0: En dan nu Tim Curry. Dat zijn er al 6 uit Home Alone 2.
1: Dat is wel veel, hè?
0: Het is wachten op de hoofdrolspeler.
1: Ja. Nou, dat duurt nog wel even, denk ik.
0: Ja, nou ja, dat mag ik wel hopen voor hem, ja. Nee, het is toch wat, jongens. Ja, we moeten afscheid nemen van een hele hoop mensen. En ja, bij de ene is het te vroeg, bij de andere is het laat. Nou ja, Dolly Parton, 80 jaar. Ik teken ervoor, hoor.
1: Ja, 80. Ik ook. 80, mooi.
0: Nou, ik moet zeggen, mijn moeder wordt ook 80 in oktober.
1: Zo?
0: Ja, dat zou je niet zeggen als je dat ziet.
1: Nee.
0: Nee, die huppelt nog overal naartoe. Die crost overal naartoe. Ja. En die gaat snel, hoor, door die IKEA. Ja, ja, die houdt er niet bij, hoor. Nee, als die weet waar het staat, dan is ze weg. Nou ja, maakt verder ook niet uit. Zometeen bekendmaken van de winnaar van de weekendpoll. Ja, is er dan een winnaar? We gaan het zometeen verhoren. En tot die tijd nog even een paar plaatjes. Shakira komt eraan met Zoom. Maar nu eerst Pitbull en Kesha 2013. Dit is Timber.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
1: Elke zaterdag.

0: Ja, Shakira en Zoo, plaatje van dit jaar natuurlijk.
1: De weekendpol.
0: De knopjes werken niet vandaag, joh. Die zijn echt. Ja, zit er vertraging op. Ja, ik weet het ook niet wat het is. Maar goed, het maakt verder niet uit. De weekendpol. Ja, het is kwart voor acht geweest. Hoog tijd dus om bekend te maken of dat er een winnaar is. En ik kan zeggen. Ja, er is een winnaar.
2: Er is een winnaar.
0: Er is een winnaar. Twee platen gingen gisteravond om 7:30 online. Ik vond het best pittig. Memo en Dashan, Oh My God, Rondé. Welke zou jij willen horen, zeg maar? Welke had jij gekozen?
2: Ik heb gekozen voor Rondé.
0: Oh My God.
2: Ja.
0: Ja. Ik vind het lastig. Maar ja, ik denk dat ik ook voor Rondé zou gaan. Oh My God. Ja, ik vind het toch net
2: zit
0: even
2: op een
0: lekker.
2: Lijn, ik.
0: Ja, ik vind het toch net. Ja, ik vind hem gewoon lekker. Hij ligt zo prettig in het gehoor.
2: Ja.
0: Als hij in de auto aanstaat, dan gaat hij echt vol volume. Dan knalt hij gewoon niet door de speakers, maar door de ramen naar buiten. Zeg maar. ik moet nog even iets rectificeren.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Mijn moeder wordt geen 80, mijn moeder wordt 79.
1: De weekendpol.
0: Sorry, man.
2: Nick kreeg al een appje.
0: Ja, die zit te kijken en te luisteren altijd. Dus ik moet wel opletten wat ik zeg. Ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Goed. Nou, 79 dus in oktober. De winnaar. Ja, er is een winnaar. 67% van de stemmen heeft gekozen vandaag voor... Sorry, Rens. Plaatje 1 is het geworden. Memo, Dasha.
2: Nee.
0: Ja. Ja, echt waar. 67%, dames en heren. Ik kan er niks aan doen.
2: Oké.
0: Ik zal ze nog één keer laten horen, want dit waren ze. Het was best lastig, hoor.
1: Plaatje 1.

0: tering, hè. Dat... Oh, jongens, ik zat echt in de gedachte dat ik Rondé zou gaan draaien. Dus ik zat helemaal op een andere intro te wachten. Dus daarom raakte ik een beetje van de wap. Dankjewel, Marielle Appels, Francis Leeuwenburg, Koen van de Wouw, Renske van Bakel, Levi Jans, Denzel, Darko, Isa van der Vlaas, Renzo Bos en nog vele, vele anderen voor het stemmen voor deze plaat. Onze Rens zat even met zijn oren te flapperen. Van, is dit nou echt de winnaar?
1: Ja, dat kan toch niet?
0: Ja,
1: Nee, maar ik had gestemd en ja. Bij jou stond hij op 50-50. En op Weekend Vibes voor ja, stond hij ook op 50-50.
0: Dat klopt. Maar Jurgen heeft gestemd via de WhatsApp. Die zie jij dus niet.
1: Ah.
0: En er zijn nog twee via de mail binnengekomen. Die zie jij ook niet.
1: God.
0: Ja. Ja, het leven is af en toe niet.
1: Ik ben het er niet mee eens.
0: Nee, woensdag moet je luisteren naar Door de Week. Oh my god, Rondé. Ik denk dat Ingrid dat helemaal niet erg vindt. Dat is die moeder, want die is er helemaal favoriet van. Zometeen gaan we op richting het einde van dit uurtje alweer. Maar eerst deze heerlijke 1997, de Blue Boy.

0: Man, oh man, wat heb ik deze plaat veel gedraaid vroeger. Blue Boy and Remember Me. Het is alweer bijna 8 uur geworden, Rens. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen voor dit uur. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we natuurlijk bij je terug. Meekijken kan nog steeds via flowradio.nl/kijklive. We zijn vandaag niet op Beek TV, want dat werkt allemaal weer niet hierachter. Dus ik denk van, ja, dan mag even maar gewoon lekker op de livestream zitten.
1: Ook prima.
0: Ja, prima. Even kijken, we gaan nog één plaatje draaien. Het is een plaatje van Bakermat. Komt gewoon uit Nederland. En dat is weer zo'n lekker zomersplaatje. En aangezien de zomer toch bijna voorbij is, vind ik dat we nog wel even een zomersplaatje mogen draaien, toch?
1: Vooruit dan.
0: Even kijken wat we nog meer hebben hierna. We gaan met een plaat beginnen van een persoon die uit... Oh, dan moet ik niet liegen. Loon op Zanten of Kaatsheuvel komt. Eén van die twee.
1: Zoiets.
0: Ja, zoiets. Goed, wij sluiten af met Bakermat. Tot zometeen.
2: Het is zomer op je radio. Het is zomer op je radio. De beste en ook de coolste zomerplaten hoor je alleen bij Flow Radio. Tot 9 uur. Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
6: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Ja.
1: Ik neem je mee, Rens.
0: Wat naartoe?
1: Dat zien we nog wel. Dat weet ik ook niet. Gers Padoel is vandaag met een nieuwe plaat naar buiten gekomen. Ja, ik heb hem nog niet in de database staan, helaas. Maar dit was de single waarmee hij erg bekend werd. Heeft een hele tijd in Tilburg gewoond. Woont momenteel in Sprangkapelle. Ja, en ik kan je nog vertellen ook dat hij in een duurzame bungalow woont.
0: Oh.
1: Dus niet een grote luxe villa, die heeft hij afgegeven in Tilburg. Hij zit nu gewoon... Ik heb nog wel een leuk nieuwtje van die man. Want Gers Padoel, die heet eigenlijk Gerwin Padoel.
0: Ja.
1: Maar die man koopt dus voor elke dag een nieuwe onderbroek.
0: Oh?
1: Die doet nooit een onderbroek twee keer aan.
0: Nooit? Dat is toch zonde?
1: Ja, dat weet ik ook. Maar ja, goed.
0: Dan kun je net zo goed niet in een duurzame bungalow gaan wonen.
1: Ja, misschien heeft hij daar al dat geld van overgehouden. Ja. Nee, ik heb dat ooit gelezen. Van, wat is nou een tik van jou? Hij zegt, ja, ik draag nooit twee keer dezelfde onderbroek.
0: Vind ik heel raar.
1: Elke keer koop ik onderbroeken. En ik trek elke dag gewoon een nieuwe onderbroek uit de verpakking aan.
0: Nou.
1: Ja, nou ja, het is maar net wat je tik is natuurlijk.
0: Ja, maar ja.
1: Ik heb hier mensen met een tik. Maar ja, die ga ik niet op de radio zeggen. Vind ik sneu. Niet meer. Ja, de grote top 40 hit destijds dus. En ik neem je mee. Je had ook nog volgens mij iets van achterop de fiets of zo. Achterop de fiets met jou.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, spring maar achterop.
1: Ja, spring maar achterop
0: samen
1: de fiets. Ja, zoiets, ja. Ja. Dat is ook wel leuk misschien om nog een keer te draaien. Hey, goedenavond. Welkom. 7 minuten over 8 uur op deze vrijdag 28 augustus 2026. Show 317, jaargang 7. Weekend Vibes, de beste start van je weekend. Met in dit uur natuurlijk Mix Marathon nummer 74 van onze eigen DJ Bas van Rijsbergen uit Hilvarenbeek. En na afgelopen maandag was ik bij hem. Ik ga op maandag altijd eten.
0: Ja.
1: En hij was aan het oefenen in de studio toen ik binnenkwam. En toen dacht ik van, oh, dit klinkt erg lekker. Maar er gingen nog wat overgangetjes mis. En niet in ritme. En niet, dit ging allemaal niet tegelijkertijd. Dan moest ik zeggen, ik weet het allemaal niet. Hij legde dat altijd zo snel uit van, ja, dit en dat. Dus zo. En dan moet je dan weer cue-punten geven. En dat was, hij heeft vals gespeeld, zal ik het zo zeggen.
0: Oké.
1: Wel alles in one take opgenomen, maar hij heeft vals gespeeld in de one take. Hij heeft, op een gegeven moment heeft hij ergens een loopje gebruikt, omdat die er niet netjes in kwam, dat begin.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dat loopje al mee laten lopen. En op een gegeven moment dat die plaat erin moest, heeft hij van het loopje afgegooid. En dan hoor je het verschil niet meer.
0: Oh, dat is wel netjes.
1: Ja, dat is gewoon een leuk trucje.
0: Oh.
1: Dus vandaar. Straks dus hier op onze zender de Mix Marathon van DJ Bas. Nummer 74. Je moet nog even geduld hebben. Want we gaan hem rond de klok van 8:30 gaan pas draaien voor je. Dit uur ook nog het uitgebreide weerbericht met onze Rens Schapendonk op links. Wat gaat het doen tot en met aanstaande woensdag? En ik heb natuurlijk heel veel lekkere muziek nog meegenomen. Zometeen de nieuwe single van Carly Rae Jepsen. Erin LeCount heb ik nog. En we gaan nog even naar Ed Sheeran. Na Cici Peniston met Finally hier op Flow Radio.

Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van de zware werkweek. Doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Sapphire, Ed Sheeran hier op Flow Radio.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde in de jaren voor 2026 op deze 28 augustus. Kan je vertellen, nog 125 dagen tot het einde van het jaar 2026. Dat betekent nog 120 dagen tot kerst. Het komt steeds dichterbij, weet je dat? Ja, het is zelfs zo ver dat op een gegeven moment als wij hier s'avonds weggaan, rond de uur of 9, dat het al gewoon weer bijna pikken donker is.
2: Ja, dat dus.
0: Oh, man.
2: En het is zelfs al zo ver dat de pepernoten in de winkel liggen.
0: Ja, ik heb ze ook zien liggen daar. Ja.
2: Het is toch ongekend.
0: Maar het is nog maar één pakje. Één vak, zou ik maar zeggen. Het is nog niet dat het helemaal uitgebreid staat.
2: Ik heb bij sommige winkels wel wat meer gezien.
0: Maar... Ja, oh, ja, nu al? Oh. Nou, ik alleen hier in die goedkope winkel hier iets verderop, zeg maar. Daar heb ik één klein rekje zien staan met pepernoten erin. Of kruidnoten, ik weet niet precies wat het was. Maar daar staat wel de Halloween. Die staat wel, dat wordt wel goed gepromoot, vind ik.
2: Ja, Halloween. Daar wel. Ja,
0: daar komt steeds meer in, hoor, Halloween.
2: Ja.
0: Weet je trouwens dat er ook alweer kerstshows opgebouwd worden op dit moment? Bij tuincentra?
2: Nu al?
0: Ja, ik heb van de week in de krant heb ik een stukje gelezen. Die mensen die wilden als eerste zijn. Die hebben hem al bijna staan. Ja. De kerstshows. Nou ja, goed. We gaan naar 1833. Op 28 augustus wordt de slavernij afgeschaft in het Britse Rijk. En in 1913 op 28 augustus opent koningin Wilhelmina het Vredespaleis in Den Haag. Ben je daar wel eens geweest of niet?
2: Het Vredespaleis?
0: Ja. Of ligt dat niet daar in de buurt van het ministerie en van de dingen en zo? Van de
2: nou, kabinet? Ik ben wel bij... Je hebt echt ook een paleis in het centrum van Den Haag.
0: Ja.
2: Daar ben ik wel eens geweest. Mm-hmm. Maar ik kan het Vredespaleis zou ik zo niet...
0: Nou god, wat is dat nou zo weer? Ik dacht dat je alles wel een beetje wist te vinden in Den Haag.
2: Nee, daar ben ik volgens mij niet in geweest.
0: Nou, dan moet je daar nog eens een keer naartoe.
2: Ja.
0: We gaan langs
2: de fiets.
0: Ja. Ja, onbewust.
2: Onbewust.
0: We gaan naar 1916, dan verklaart Duitsland de oorlog aan Roemenië. Oh, die hebben wel veel oorlog verklaard, hè, die mannen. Ja, dat was de Eerste Wereldoorlog natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Daaronder staat 1916, Italië verklaart oorlog aan Duitsland.
0: Ja, dat is wel handig.
2: Op dezelfde dag.
0: 1963 geeft Martin Luther King zijn beroemde I have a dream speech... Ja. Tijdens een burgerrechtendemonstratie in Washington, D.C. I have a dream. Daar heeft later Bakermat heeft daar ook nog een nummer van gemaakt. Hè?
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: I have a dream, ja. Dat kunnen we ook nog eens een keer draaien. Dat is ook wel eerlijk. We gaan naar 1979. Dan klapt in Nijmegen een lege passagierstrein op een sneltrein met passagiers op hetzelfde spoor. Ter hoogte van de landbouwbuurt. Hierbij vallen in totaal 8 doden. Dat vind ik dan nog meevallen voor een treinongeval.
2: Nou ja, elke zou zeggen, is dat te veel. Maar...
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, in een trein zitten meestal wel meer mensen.
2: Ja.
0: 1993 breekt een dam in Qinghai in China door. 223 mensen verliezen daarbij het leven. Datzelfde eigenlijk dat nu afgelopen week die stroom, hè? Ja, bij Nepal.
2: Ja, dat is wel erger, hoor. Dat loopt in de 1000 doden.
0: Ja, is het nou Nepal of is het Nepal?
2: Ja, ik zeg Nepal.
0: Ja, ik ook altijd. Maar ik heb Nepal kan ook, ik weet het niet. Nou ja, bang. Ja,
2: nou ja.
0: Ja, ze hebben het verhoogd. Hè. Ze horen het net in het nieuws. Het dodental is flink omhoog bijgesteld. Want ze missen gewoon ook een hele hoop mensen. Ja, maar zo'n modderstroom, daar kom je gewoon niet uit. Daar kom je gewoon niet levend uit.
2: Had jij een video gezien van die stroom?
0: Nee, ik wil het ook niet zien.
2: Het is een hele grote steen. Echt, nou ja, bijna net zo groot als... als gewoon de kerk zelf werd gewoon meegesleurd door heel de stroom.
0: Nou, ik weet wel dat ik heb ergens een klein stukje voorbij zien komen... dat er gewoon een complete ijzeren brug van het spoor... Ja. Dat die gewoon mee werd genomen over de stroom. Die brak af, weg.
2: Ja.
0: Ja, dan zou je huis gewoon binnenkomen.
2: Ja, dat.
0: We gaan naar 1995. Dan is de allereerste uitzending van de zender SBS 6. Daar kijk ik niet zo heel veel naar SBS 6.
2: Ja, ik zat te kijken, bestaat die nog? Maar ja,
0: bestaat nog wel, ja. SBS 6, SBS 9 heb je tegenwoordig. RTL 7.
2: Talpa.
0: RTL 8. Nou ja, we gaan 1996 jaar later. Dan gaan prins Charles en prinses Diana scheiden.
2: Oh?
0: Ja, een jaar later is dat ongeluk, hè, van prinses Diana.
2: Ja, 1997, 31 augustus.
0: Ja, ik weet het nog goed. We waren hier in Beek met de musical Karen waren we aan het repeteren... met een grote groep in het weekend.
2: Maar dat is oprecht bijna een jaar later.
0: Ja, dat is
2: 31 jaar augustus.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo.
0: Ja. Even kijken, dan hebben we er nog eentje. 2020, 6 jaar geleden, wint journalist en nieuwslezeres Astrid Kersenboom de slimste mens. Dat heb ik ook nog nooit gekeken. Ik kijk wel altijd naar de grappige stukjes uit België.
2: Ja?
0: Ja, die vind ik altijd leuk.
2: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Daar zitten ook wat Nederlanders tussen af en toe. Dat ik denk van, onder andere die tourmanager van Joost Klein. Die mafketel is dat.
2: Oh ja.
0: Dat is die rare kniep is dat.
2: Ja.
0: Het is vandaag ook de dag van. Het is de dag van de roodharige. En het is vandaag, ja, ik zou niet te lang buiten zitten. Want het is de nacht van de vleermuis.
2: Oh.
0: Dat bedoel ik. Goed, wij gaan verder met muziek op richting de mixmarathon van DJ Bas. Met nu een single van Aaron LeCount, de Cinema op Flow Radio.

eindig jouw werkweek met alleen maar hits en de nodige dosis humo. Leuker kan je weekend niet starten. Stem tot 9 uur af op Weekend Vibes. Op Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio. I'm gonna

0: Nieuw muziek op de radio van Carly Rae Jepsen en Motivation. Maakt er vooral leuke plaatjes natuurlijk, Carly Rae Jepsen. Over leuke plaatjes gesproken, misschien wordt het tijd om een paar leuke plaatjes aan elkaar te mixen.
1: Ja.
0: Ja, DJ Bas is weer aan het werk geweest. Mix marathon nummer 74. Zijn we er klaar voor in Schapendonk?
1: Jazeker.
0: Mooi, heel veel plezier de komende 16 minuten.
2: Ben jij er klaar voor? Wij wel. Dit is weer een nieuwe Weekend Vibes.

0: Wat een heerlijke mixmarathon vandaag weer van DJ Bas voor deze vrijdag 28 augustus 2026. Het oog van de nacht. Flair, daar sloten we mee af. Dankjewel Bas. Over een aantal weken weer een fonkelnieuwe mixmarathon hier op Flow Radio.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, Rens Schapendonk, wat gaat het doen aanstaande weekend en tot en met woensdagavond?
2: Ja, goede vraag. Wat hoop je dat het gaat doen?
0: Wat moet ik zeggen? 'S nachts mag het regenen. Overdag gewoon een normale, lekkere temperatuur. Met zo af en toe eens een lekker zonnetje.
2: Oké. Okay,
0: ja, okay. Kunnen we dat regelen of niet? Of zeg je van nou...
2: Ja, okay. misschien.
0: Nou, doe je best.
2: Nou, vanavond trekken in ieder geval de meeste buien naar het oosten weg. En volgen uiteindelijk brede opklaringen. Halverwege de avond ligt het kwik rond een graad of 16. Vannacht neemt de bewolking toe. Daarbij kan plaatselijk ook wat onweer voorkomen. Het wordt een nacht van 13 tot 16 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden. De temperatuur schommelt rond de 19 graden tegen het einde van de ochtend. En morgenmiddag schijnt landinwaarts geregeld de zon. Maar komt het zo nu en dan tot een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgenavond is het dan weer wisselend bewolkt, waarbij ook onweer mogelijk is. Kans op flinke windvlagen. En op sommige plaatsen kan meer dan 10 mm neerslag vallen. Maar daarna volgen er opklaringen. Morgennacht is het meeste droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Zondag zijn er gedurende de hele dag enkele zonnige perioden. Uiteindelijk kan in het hele land een bui vallen. De temperatuur stijgt net als zaterdag naar 20 tot 23 graden. Dan maandag, begin van de week, wordt het 19 tot 21 graden. En er ontstaan verspreid over het land vrij veel buien, waaruit plaatselijk ook veel neerslag kan vallen. De dinsdag neemt de buiigheid langzaam maar zeker af. Al blijven enkele buien nog wel goed mogelijk. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Tot en met woensdag lijkt de buiigheid voor te duren. Op de woensdag zelf wordt het 19 tot 22 graden. En wat het weer na woensdag doet, hoor je bij Door de Week met Ingrid en Dennis.
0: Nou, dat is allemaal aanstaande woensdag. Dankjewel Rens voor zo.

DJ Bas stuurde net een foto door. Die zit te eten bij onze voorzitter. Ik weet niet of dat de barbecue is geworden, maar ja, het maakt verder niet uit. Wij gaan door met muziek. Nog een aantal plaatjes heb ik voor je klaarstaan. Eentje uit 2000.

0: Ja, 2009 alweer. Lady Gaga en de paparazzi. Rens, hebben we nog zin in een stukje nieuwe muziek voor vandaag, of niet?
1: Ja, daar heb ik wel zin in.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Plaatje wat vandaag op nummer 30 is binnengekomen in de tipperaden. Ik moet zeggen, is best wel lekker plaatje. Dat is die man met die emmer op zijn kop. Ja, het is nog steeds niet bekend volgens mij wie dat het is.
1: Mr. Binface.
0: Nee, het is Mr. Marshmallow. En die heeft samen een plaatje gemaakt met Cameron Whitcomb. En die is best wel lekker. Dit is de nieuwe single, nu te horen op Flow Radio.

0: Oh, lekker deze Marshmallow en Cameron Whitcomb en Hallo op Flow Radio. En we gaan naar de klok kijken. 8:55 alweer geworden. Uurtje 3 zit er ook alweer op Renschouwen. Ja.
1: Is toch weer snel gegaan.
0: Heel snel. Ja, maar als die mixmarathon die duurt 16 minuten. Dat gaat ook altijd. Ja. Dan schiet het ook wel aardig op, hoor.
1: Maar hij klonk wel weer lekker.
0: Ja, hij klinkt erg lekker. Ja. Ik was zeer tevreden. En hij klinkt gewoon... af en toe zet ik hem thuis ook nog wel eens gewoon op. Want Bas stuurt hem door naar mij natuurlijk. Maar als ik dan zo lekker zit werken aan de foto's of zo... dan wil ik hem nog wel eens een keer terugluisteren af en toe.
1: Ja.
0: Wel lekker. Goed, nou, Weekend Vibe zit erop. De beste start van je weekend. Wij trappen af zo meteen om 9:00 met de non-stop. En dan laat ik toch even samen wel te een Russo horen met Boem.
1: Ja,
0: ik moet toch even... Ja, laat maar weten wat je ervan vindt.
1: Ja,
0: morgenmiddag,
1: niks.
0: Ja, jij. Maar ik heb het over de luisteraar. Morgenmiddag om 5:00 Marco van Hamond hier weer op deze stoel. Tot 7:00 dus. Marco's Choice. Wij zijn er volgende week weer om vrijdag. Op vrijdag om 6:00 sharp. Hier met Weekend Vibes. Sint Jurgen weer langs mij.
1: Ja.
0: Jij moet even tegen mijn moeder zeggen dat je er over 2 weken niet bent.
1: Oh, ja. Moeder van Nick, ik ben er over 2 weken niet.
0: Nee, inderdaad. En dan zit Bjorn hier voor jou, want jij moet werken.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal al geregeld. Over 2 weken dus Bjorn hier. Wij zijn er volgende week dus weer. Zometeen het nieuws en de nieuwe single. Samuel Elter en Russo met Boem. We hebben nog 1 plaat klaarstaan. Vandaag vind ik zelf wel een lekkere. Even terug naar het jaar 2002. Met een heerlijke van Elvis.
1: Oh.
0: Maar niet alleen Elvis, nee, ook Junkie XL. Ja, die heeft hem een beetje gerestyled en die klinkt ook best wel lekker, hoor. Nou, dit is de laatste plaat voor vanavond. Rens, dankjewel weer.
1: Ja, jij bedankt,
0: Nick. Leuk dat je er was. En ik zie jou over 4 weken hier weer op link zitten. Wij gaan afsluiten. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Een fijne avond toe. En dit is Elvis en Junkie XL. A Little Less Conversation. Dankjewel voor

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
4: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
3: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
5: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
3: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Goedenavond. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop.
1: Flow Radio. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk.